gaat naar achterpot door Beauty and a Beat. Dat zijn Justin Bieber en Nicki Minaj. 4 weken is dat bij ons plaats 1 geweest. En mittlerweile van hem verdrängt worden, wo wir jeden Tag auch wieder stoppen vor dem Fernsehen.